Hoi, lustroze amateurs. Je bent weer rechtstreeks ochtend op de welbekende Edekroger, de Zendpiroot. Het volgende luidje is het nijste spiegelplootje van de zanger Birdie. En die is getiteld...

waar ik ook ben, in de kamer, in het bad of in mijn bed. Overal ben je heel dicht bij mij. Alleen jij sust mij 's avonds in slaap. Ik hoop dat je altijd

Elke dag luister ik naar het Hoge Noorden, omdat ik daar mijn favoriete plaat kan horen. Annemarie en Edward en de DJ's, met Radio Friesland in de lucht kan het niet misgaan. Heb je een groet of verzoek, laat maar weten. Ga naar de site en laat de DJ's lekker zweten. Gouden klanken klinken vrolijk door de eter. En het gas

De muziek, evergreens en mooie oldies, draaien wij graag voor u en uw families. En vergeet niet in ons gastenboek te schrijven. Check onze site.

0: En dan nu in het kader van de Nederlandse bijdrage aan deze uitzending van Action 101. Een klein gesprekje tussen Theo, Peter en ondergetekende over het thema voorspelling in relatie tot het kerstgebeuren. We zullen eerst eens kijken wat Theo daarvan vindt. Theo?
1: Mijn eerste indruk van kerstmis, dan moet ik altijd denken aan voorspelling van tijd.
0: Voorspelling van tijd?
1: Ja, het is gewoon, je hebt een enorme tijdruimte.
2: Dieses Beispiel grenzüberschreitende Zusammenarbeit war nicht das einzige Highlight im Weihnachtsprogramm 1977 der Aktion 101. Der illegale Sender strahlte auch die Ergebnisse seiner Weihnachtsumfrage aus.

En nu komt ons laatste groetje. En dat is bestemd voor mevrouw Jansen uit de Heiveldstraat. Aangeboden door mevrouw Hermans. En mevrouw Hermans, die vroeg dan ook het plaatje Blue Bayou van Paola voor op te nemen. Ik zou zeggen, de vinger aan de knopjes, hier komt dan jullie gevraagd plaatje. En onze luisteraars willen wij bedanken voor de aandacht en voor het luisteren. Und ebenfalls unsere deutsche Freunde recht herzlichen Dank für eure schöne Anrufen.